met bucket koe koi. Zet de witte zit als het mond vaar. Met bangen rooien en een koe.